Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

zijn. Ach, Soes kreeg in Amsterdam een kamer samen met nog 14 man. 20 kippen, een geiten en konijn. En schreef zijn Turkse vrouw dat die snel rijk zou zijn. En een Turkse sheik zou zijn.

De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij. Een auto rijdt te hard, een kind is verward. Een bericht in de krant over een heel arm land. De woestijn is vol zand, toch is

wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20ste eeuw, ik hoor nog een schreeuw. Dan is het gedaan, we zijn hier vandaan. Toch is er nog meer, toch is er weer.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovisie Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat

0: milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaar en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovisie Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis.

La. Kan ik hier wat meer orgel krijgen alsjeblieft? Voilà. 1, 2, 3, 1809. Kunt u dat nog wat doen met gitarken? Nee, ze hebben de deuven weer van achter gezet. Zijn we. Voilà. Daar gaan we.

kan me binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefst ben ik heel dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Zelfs

0: Flandriaan.
1: Ja, maar jongen, je moet hier niet komen duwen, hè.
0: Niks kan mij binden bij mijn vriendinnen.
1: Dat ging goed totdat ze hier kwam bijstaan. Nee, allee, want de rest kan ik niet meer zetten.

Radio Monza brengt je de nacht door met non-stop muziek.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinroy op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles.
9: voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
10: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
11: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
12: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, darmkottapotten, bloembakken en zo verder.
11: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
12: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
13: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
14: Meer informatie op meubelengeusens.be.
15: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
16: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
17: Radio Monza. Het nieuws.
18: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Darra met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
19: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
20: Hallo, ik ben de Djembe Prins. Mijn nieuwe single Zakka Wakka werd verkozen tot een Monza favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier. Daar.
19: Monza's favoriet. Monza's favoriet.

0: is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: Gebroedersvers van Doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versons staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versons de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
0: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goeteren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007 of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim live. Dit wil je niet missen.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be oftewel www.bureautop.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

1969, Desmond Dekker en Angel Your Eyes. Goedemorgen allemaal en welkom bij Zondagmorgen. Zonder zorgen, de gezelligste muziek op jouw radio. Tot 12 uur, mijn naam is Freddy Nijs en dit is Rob de Nijs.

0: Het is al meer dan 50 jaar geleden. Het was een grote hit voor Harpo uit 1975. En Movistar, goedemorgen allemaal. En welkom bij Zondagmorgen zonder zorgen. Een van de grootste hits is dit van Boudewijn de Groot.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

50 jaar lang staat hij op de planken, Henk Wijngaard en de Containersong. En hij is de afgelopen week ook 80 jaar geworden. Van harte proficiat. Welkom bij Zondagmorgen Zonder Zorgen. Ik ben Freddy Nijs. We zitten live hier in de studio aan de Esserstraat 1 in Kinrooi.

muziek waar je zo'n beetje vrolijk van wordt. Deze van Jannes en aan het strand van Puerto Rico. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Monza en natuurlijk zondagmorgen zonder zorgen.

ergens midden jaren 60, dacht ik, deze, de Hollies. En stap, stap, stap. Goedemorgen allemaal en welkom dat je naar ons luistert. Muziek van Vlaamse bodem uit de jaren 70. Wilt u raar? Hier ben ik dan, DJ.

Brotherhood of Man. En Save Your Kisses for Me. Zometeen komt eraan. Tijd zijn, reclame, tijd zijn en nieuws. En dan zijn we graag bij u terug met deel 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. Fijn dat je allemaal luistert.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor
5: VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
8: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws.
12: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

De Polonaise zou ik zeggen in de keuken. Goedemorgen allemaal, welkom bij Zondagmorgen Zonder Zorgen met Freddy Nijs. Tot de klok van 12 uur. En hier is Hanny. En dat moet echte liefde zijn.

0: Een liedje uit mijn geboortejaar 1967. Sandy Shaw en de Puppet on the String.
1: String.
0: En hoe zou het nog gaan met de twee paarden van Erik en Sanne?

zouden op haar mogen vertrouwen op die Sineke. Morgen schijnt alweer de zon, dus laten we het hopen. Als jij niet weet wat je moet doen vandaag, deze namiddag vanaf 2 uur is hier in de studio. Zondagmatinee live met artiesten. En u bent natuurlijk van harte welkom. Uit Volendam, The Cats en Be My Day.

Zijn grootste hit in de tijd was Hey, kom van dat dak af. Peter Koelewijn. En Zolang de motor loopt, muziek uit de jaren 80. Kwart voor 11 bijna. En zo straks komt er weer reclame, nieuws. En dan zijn we nog graag 1 uurtje bij jou. Tot 12 uur straks live hier vanuit de studio. Zondagmatinee met Hans Larsson. Met heel veel artiesten. Henk Bernaar. En we geven er een slinger aan.

Duitsstalige muziek op je radio van Peter Orloff en Ein Mädchen für Emma. Een kus voor jou, een kus voor mij. One for you, one for me. Hier is La Bionda.

Het tweede uur zit erop. We zijn zo meteen bij je terug na de reclame. Tijd zijn en het nieuws natuurlijk. Blijven luisteren. We gaan eruit met Corrie Konings of Corrie en de Rekels. Adio.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Brouwerij Maas in Stamprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stamprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stamprooi.
5: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus Tweede in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone. In de gemeente Kinrooi.
8: Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
9: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
10: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
11: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
12: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
13: Dit was het Radio Monza nieuws.

0: Aurora Fleur was dat, dacht ik in de tijd. Origineel van Michel Delpech. Dit was John Tama. En ik heb gevlucht met die man. Goedemorgen allemaal en welkom. Limburgse muziek van Jeff Diederen. Ik ben blij dat ik een Limburger ben.
1: Ik ben blij dat ik Limburger ben.

Ons programma loopt ook stilletjes aan ten einde. Het was het Magic Combo uit 1979 en het was in Zielertal. Straks om 14 uur live hier vanuit de studio van Radio Mondhaven, vanuit het cafetaria. Zondag matinee met Hans Larsson en met diverse artiesten. Het start een beetje vroeger dan normaal, om 2 uur zou het al van start gaan. En u bent van harte welkom. En zoals altijd, de entree is volledig gratis. Dus van harte welkom, Monique Smit op je radio.

Renew voor en halverwege Amsterdam en Bremershaven. Dames en heren, dit was voor vandaag zondag. Zondagmorgen zonder zorgen. Ik bedank je allemaal voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuïg roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels. Datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
6: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Kijk jongens, zoek het maar uit. Het oog mag het zicht zijn, het oor het geluid. Er wordt veel betwist, er wordt veel bewezen. Men heeft iets gehoord, men heeft

Jongens, het is zo verward. Dan is het weer wit, dan is het weer zwart. Er wordt veel beweerd, er is zoveel onzin. Er is ook veel angst en ook veel onmin.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Samson en Marie. Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
9: Meer informatie op meubelengeusens.be.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Ossiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroeders Versson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
0: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwillerij sinds 1978.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 in Rooi. Zondagmatinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Zo'n goeiemiddag. 2 minuten over de klok van 14 uur geworden. En we zitten weer in de zondagmatinee live met Hans Larsson hier in onze cafetaria van Radio Monza. Laat jullie eens horen. Het was wel stil, hè. Laat jullie nog eens horen. Jawel. Zondagmatinee met Hans Larsson. Techniek, Chris Allers in de studio. Henri Christus. En de interviews worden afgenomen door Twan Smeets. Vandaag hebben we de gast Miss Lana, Valère, Herman en Anita en Bram van de Ven.

0: Ja, ja, dat was de feestmedley gebracht door Marco de Hollander. Twan, wij hebben onze eerste gasten.
1: Ja, inderdaad, gasten heb ik hier bij me staan. En dat is Herman en Anita. En een duo vandaag om de spits af te bijten, Hans. Ook voor de luisteraars thuis. Of die onderweg zijn, dat mag natuurlijk ook. En Herman, we moeten jou nog even voorstellen aan de luisteraars, zodat ze een beeld kunnen vormen wie je bent eigenlijk.
2: Jazeker. Maar eerst wil ik iedereen bedanken die hier is. Ik hoop dat we er een gezellig feestje van kunnen maken. En dan alle luisteraars die luisteren dan, toch?
1: Tuurlijk, en onderweg zijn ook. Hè.
2: Jazeker. Dus
1: daar gaan we het voor doen, dat doen we het voor natuurlijk.
2: Jazeker.
1: En vandaag zijn we een uurtje eerder in de ether natuurlijk. Met die live optredens. Omdat we een druk programma hebben vandaag. Maar we gaan alvast met jullie van stapel. En ik zou eigenlijk willen weten, waar komen jullie eigenlijk vandaan?
2: Ja, wij komen beide van Kerkrade, in Zuid-Limburg natuurlijk.
1: Ja, helemaal tegen de Duitse grens een beetje.
2: Ja, ja. Helemaal tegen de Duitse grens.
1: Richting Aken.
2: Nu wonen we in Heerlen.
1: Heerlen, ja.
2: Ja. Dus,
1: wanneer ben je begonnen met muziek? Of heb je al van vroeger, vanuit de lagere school of het middelbaar, dat je bij een bandje gezongen hebt of zo?
2: Ik ben eigenlijk begonnen te zingen, dat moet ik eigenlijk zo zeggen, mijn vader was vroeger ook piratenzender.
1: Oh, dat is echt gelijk wij hier. Dan eigenlijk.
2: Ja, precies,
1: dus,
2: ja. Zoiets.
1: Praten we over 40 jaar terug dus ongeveer.
2: Daar zat de muziek er al eigenlijk een beetje in.
1: Ja.
2: Maar ik ben eigenlijk pas beginnen te zingen 4 jaar geleden.
1: 4 jaar geleden pas, dat is al heel pril artiesten dan.
2: Ja, precies, ja.
1: Maar je hebt veel geoefend thuis met meezingen met de liedjes van je vader op de radio.
2: Ja, eigenlijk altijd. Op mijn werk, overal doe ik eigenlijk een beetje zingen, ja.
1: En waarschijnlijk Schlager en Levenslied, dat is al waarschijnlijk...
2: Schlager, ik ben eigenlijk een Hazes-fan.
1: Hazes, ja,
2: ja
1: dat kennen we
2: hier. Kennen we niet, hè? Ja, dacht ik toch.
1: Kijk eens, dat valt goed in de smaak. Ja, we hebben hier ook mensen die heel fan zijn van Hazes. Als ik denk aan een DJ Jeroen, die komt normaal na dit programma. En die is ook Hazes-fan. Hij zingt ook Hazes natuurlijk. Hè. Dus maar op een gegeven moment kom je erin. En hoe is dat gebeurd eigenlijk? Hoe ben je aan het zingen geslagen?
2: Ja, hoe ben ik eigenlijk aan het zingen geslagen? Eigenlijk met een paar borreltjes op in het cafeetje. En iedereen was aan het zingen en ik denk, doe dat ook maar mee. En ik pak die microfoon en begin te zingen. En er staat er een man in dat café, die heeft een muziekstudio, Royal Music Productions.
1: Ja.
2: En die komt naar me toe en zegt van, hey joh, weet je dat je een hele geweldige goede stem hebt? Ik zeg, nou ja, ik zou het niet weten.
1: Heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd.
2: Ja, precies, ja. Dus, maar ja, in ieder geval, hij afspreken, zeg, weet je, moet een keer voorbij komen, doe een plaatje opnemen en dan, hoppakee, dan gaan we kijken. Ik zeg, ja, dat is goed. En ik heb dat eigenlijk 7 jaar verder weggeschoven. Omdat ik eigenlijk dacht van, ja, dat ga ik niet doen. Hè? Nou, uiteindelijk zegt hij dan van, oké, weet je wat? We gaan nou een afspraak maken, want anders gaat het gewoon nooit niet gebeuren. Dus we gaan dat doen. Nou, 7 jaar later. En ik heb het eerste plaatje opgenomen. Ja, het is gegroeid, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja. En dan, ja, het plaatje moet natuurlijk gesleten worden. En dat moet natuurlijk ook gepresenteerd worden. Daar moet een mooie hoesje op zijn. En dan komt het vervolgverhaal.
2: Ja,
1: daar
2: komt het vervolgverhaal. Hè. Dus ik moest natuurlijk hoesjes maken voor mijn cd-covers. En de fotoshoots natuurlijk voor op die cd-cover. En toen kwam ik Anita tegen.
1: Toeval?
2: Ja, ja.
1: Of noodlot?
2: Nou ja, misschien is het noodlot. Ja, ja.
3: Je foto's kan je bij mij maken, ja. En ik ontwikkelde jouw hoesjes.
2: Ja. Dus en zo zijn we vrienden geworden eerst. Moet ik je even vertellen. We zijn vrienden geworden na haar partner overleed. Was er toch meer als alleen vriendschap. Want,
1: was er echt kennis.
2: Ja, er sprong de vonken over, ja. Zou ik maar zeggen.
1: Maar we gaan dat dan niet aan ze laten vertellen. Want die heeft dat helemaal van de andere kant meegemaakt.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Want ik ga Anita even laten iets vertellen, Anita. Maar jij bent dus ook dan eigenlijk ook woont ook in Heerlen nu natuurlijk. Maar je bent ook dus eigenlijk van Kerkrade vandaan.
3: Ik kom ook van Kerkrade.
1: En elkaar nooit ontmoet.
3: Ik woon

0: al geruim 10 jaar, ruim 10 jaar in Heerlen. En Herman woont daar nu ook. Sinds dik 1,5 jaar nu.
1: Maar als ik het wel begrijp, ben jij al veel langer bezig als muziek of als artieste. Dus jij hebt vroeger waarschijnlijk in een jeugdkoor gezongen of iets?
0: In het kerkenkoortje.
1: Kerkenkoor, ja. Ja.
0: In kerkenkoor, op school moest ik altijd voorzingen voor de klas. En, ja. Ik wist eigenlijk wel al heel jong dat ik zangeres wilde worden, ja.
1: Ja, maar je opleiding was niet onmiddellijk muziek, dat werd thuis een beetje afgewipperd.
0: Nee, mijn vader die wilde nooit dat ik in de muziek ging, maar hij kwam zelf uit de muziek en hij zei natuurlijk, hè, en dan heb ik het wel al voor heel lang geleden. Ik was 16 en mijn vader zei altijd, als jij de muziek in gaat, dan kom je in de goot terecht.
1: Maar ja, dan is er op een gegeven moment toch wel een kantelmoment geweest voor jou natuurlijk. Hè? Dus je hebt toen aan een muziekwedstrijd meegedaan, geloof ik.
0: Ik heb toen, alhoewel ik een heel lief kind was, heb ik toch toen stiekem meegedaan aan een talentenjacht. En daar won ik, wat ik zelf nooit verwacht had, de eerste prijs. Maar ik ben weggegaan voordat die prijs bekend werd, omdat ik dat niet verwachtte. Ja, ja. En de dag daarna kreeg ik toen te horen dat ik de eerste prijs had gewonnen.
1: Serieus?
0: En dat ik naar een finale moest. En dat het winnen van die finale was een plaatje opnemen.
1: Ja?
0: Bij Kees de Wit.
1: Oh, bij Kees de Wit, dat is ook een bekende hier in de radio natuurlijk.
0: En Ad van Horen die schreef toen dat nummer. En, maar toen moest ik het natuurlijk ook mijn ouders vertellen dat ik mee had gedaan.
1: Ja.
0: En dan waren ze niet zo heel... De mensen, mijn moeder, die vond dat niet erg. Maar mijn vader, die was daar helemaal niet zo blij mee.
1: Mm.
0: Maar ja, uiteindelijk ging hij toch mee naar de finale. En degene die het hardste zat te huilen toen ik was een zinger, dat was mijn vader.
1: Ja.
0: En vanaf dat moment heeft hij altijd achter me gestaan.
1: Ja, super. Ja. Een heel mooi verhaal natuurlijk. Ja. Hè? En van toen is ook jouw carrière in een steile gang omhoog gegaan waarschijnlijk. Hè? Als zangeres.
0: In een steile gang wil ik eigenlijk niet zeggen. Ik heb zoveel gedaan in de muziek, in orkestjes geweest, solo carrière gedaan. Wat ik helemaal niet leuk vond om alleen op het podium te staan. En uiteindelijk ben ik bij de... ik weet niet of het hier is, het misschien nog wel ergens bij iemand bekend. Het orkest De Mergelander Boeben Meet Anita. Dat is een Oberkrainer orkest. Daar heb ik 12,5 jaar mee gezongen en ieder weekend op het podium gestaan.
1: Dan heb je de knepen van het
0: prachtige tijd mee gehad. Ja,
1: neem ik aan, ja. Ja. Altijd al zingen en feestjes is altijd.
0: Dat scheen altijd de zon. Ja, met die muziek schijnt altijd de zon. Ja. Ja.
1: Maar vandaag zijn jullie ook bijzonder hier om de nieuwe single voor te stellen, ook een beetje. Hè?
0: Ja, is een single van die is geschreven door Leide Bruin. En de tekst is geschreven door een jongen die heet Mark. Maar die wil verder niet bekend worden, omdat het is een jongen met beperkingen. En die heeft een beetje, bang om naar buiten te gaan, naar buiten te treden.
1: Ja.
0: Leeft een beetje in zijn eigen wereld en schrijft alleen maar teksten. En een van die teksten hebben wij nou op dit nummer gezongen, wat Leide Bruin heeft geschreven.
1: Daar zijn we nieuwsgierig naar.
0: Ja.
1: En we gaan jou...
0: Maar dat komt nog. Het komt nou niet meteen.
1: We gaan jou de bühne vrijgeven voor jullie performance. Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Herman en Anita.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel allemaal. Ja, dit is ons eerste nummer natuurlijk. Ja, dan gaan we met z'n allen. Kom op. Hier.

0: lang verstekt.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Gaan we gewoon door met het volgende nummer.

0: Ja, dankjewel. Geweldig, geweldig.
1: Dankjewel.
0: Ja, we hebben jammer genoeg veel Duitse, dus, maar we hebben nu een Nederlandse wel. Die komen op allerlaatste.

0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Nou, dat is mooi publiek hier, moet ik zeggen.
1: Zo, we hebben ook nog wel een klein beetje volkstumisch muziek zelf gemaakt ook. Ja, ich hätte dich gerne mee. Dat is ook weer Duits natuurlijk. Ja, jammer. Of niet jammer. Ja, wel, is wel leuk toch, Duits. Ja.
0: Volkstumisch.
1: Oh, kijk. Nou, gaan we doen hoor. Daar gaat hij met Stimmung. Ja, daar gaat hij. Hoppa!

0: Herman en Anita, dames en heren. Herman, dat was tof. Anita, super. En jetzt komen die bloemen.
1: Schön. Ja, hartstikke bedankt voor de mooie bloemen.
0: Herman, aber ich denke schon, dass sie noch nicht nach Hause möchten gehen. Wir hören das schon, das Publikum, wie want more. Gaat het nog om een nummertje extra te doen? Want jullie hebben nog één te goed. Het nummertje, het nieuwe nummertje. Speciaal geschreven door Anita.
1: Door Leide Bruin van de Royal Music Productions. En de jongen waar ik je het verhaal van verteld heb.
0: En dit keer helemaal in het Nederlands, geloof ik.
1: Helemaal in het Nederlands, ja.
0: Super, Herman.
2: Ja, dit is een heel vrolijk nummer. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden, want we gaan er nog meer van doen. Dit is ons eerste nummer, Nederlands nummer, wat we samen doen. Ja, ik heb wel heel veel Nederlandse nummers zelf gezongen. Maar nu doen we de eerste keer samen. Dan gaat hij Als ik jou zie. Ja, daar gaat hij, kom op.
3: Yeah.
2: Even in die handjes, kom op. Yeah.

0: Geef ze een duidelijk applaus. Jawel.
1: Dankjewel.
0: Herman en Anita. We zijn natuurlijk blij dat zij hier weer aanwezig zijn geweest. En straks om 15 uur krijgen we Miss Lana. Wij brengen nog een beetje muziek in jullie huiskamer en natuurlijk ook in onze cafetaria.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en olie vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
5: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

zeg me waar en wanneer. Welkom terug in Zondag Matinee Live, deel 2 met Hans Larsen. En het is hier gezellig druk in onze cafetaria. Laat jullie nog eens horen. Voilà, wij gaan nog een plaatje spelen en dan krijgen we onze volgende artiest.

0: Altijd, altijd. Ja, Twan, het is aan u.
1: Inderdaad, Hans, we hebben de volgende artiest hier klaarstaan. En dat is niet meer en niet minder Lana G.
2: Goedemiddag iedereen. Ja,
1: welkom Lana.
2: Dankjewel.
1: De aandachtige luisteraars die kennen haar waarschijnlijk al van het country gebeuren. Want zij heeft dus ook country shows als zangeres. En dan noemt ze zich Miss Lana natuurlijk. Ze geeft dan heel veel live optredens voor line dance clubs. Klopt dat, ja. Lana?
2: Ja, dat is,
1: Lana?
2: Ja, dat is inderdaad zo. Dat is elke week minstens één keer.
1: Ja.
2: Dus dat is wel leuk.
1: Maar vandaag gaan

0: vraag aan wat eigenlijk nog in een avant-première is, want hij wordt maar pas vrijdag effectief gereleased.
1: Daar zijn we heel dankbaar voor dat we die mogen presenteren op de radio.
0: Het is ook de eerste keer dat hem op de radio gekomen of ergens eigenlijk.
1: Ja, ja. Dus we zijn op dat vlak al heel vast nieuwsgierig. Maar misschien nog ook voor de luisteraars thuis. Lana, je bent eigenlijk uit Lommel vandaan eigenlijk. Hè?
0: Ja, Kerkhoven.
1: Dus en jouw allround muziek, dat is, situeert zich ook hoofdzakelijk in de jaren 60, 70. Als
0: in
1: ik het begrepen heb.
0: Ja, als ik een optreden doe in de jaren 60, 70.
1: En het is vooral amusement, dansmuziek, voor de mensen voor de dansen.
0: Ja, dat proberen we toch, hè?
1: Ja. Heb je een avondvullend programma?
0: Ik heb een avondvullend programma en daar doet eigenlijk DJ Hanne met momenten ook de pauzemuziek een beetje opvullen, zodanig dat ik even een kleine pauze kan nemen. En dan is het ook gewoon dansen, swingen, slowen.
1: Ja. Hanne is natuurlijk voor de luisteraars en voor de mensen die hier aanwezig zijn. Hanne is de partner van Lana en zij zijn een duo die onuitelkaarbaar zijn te halen natuurlijk. De een doet de ondersteuning, doet ook initiatie geven in dansen en dergelijke dingen. En de andere die doet gewoon het performance als zangeres. Zo mag ik het eigenlijk zeggen. Hè?
0: Ik heb de gemakkelijkste job, zeggen ze.
1: Ja, de gemakkelijkste job. Maar ja, de titel van het nieuwe lied wat jullie op de markt willen brengen.
0: Dance Till Dawn.
1: Dansen tot de morgen.
0: Ja, dansen tot de morgen.
1: Heel bekend. En wanneer komt het precies uit? Nu vrijdag?
0: Nu vrijdag 22 mei.
1: En misschien even eigen tekst?
0: Ik heb zelf de tekst geschreven. Ik heb zelf de melodielijn geschreven. En Klaas, die eigenlijk mijn vorige twee songs heeft uitgebracht, heeft eigenlijk de muziek volledig omkaderd.
1: Dat is onder productie van Klaas Versteeg.
0: Ja.
1: Dames en heren, als jullie Lana willen contacteren, na dit optreden natuurlijk, hè. Wij zijn eerst aan de beurt. En dat kan je jullie haar altijd terugvinden. Ik denk op Facebook of heb je eigen pagina?
0: Ik heb een website, Lana G. Ik heb een Facebook, ik heb TikTok, ik heb Instagram. Ik denk, als je Lana G intypt op Google, dan kom je ergens zowel
1: Lana
0: 500 dingen tegen.
1: En dan zijn we bij jou. Dames en heren, geef haar een davend applaus. We geven haar de bühne vrij.

Dankjewel, dankjewel. Ik ga nog eentje brengen uit mijn repertoire van jaren 60, 70. Ik denk dat de velen het zullen kennen als een Nederlandstalig, maar ik zing de originele versie. En jullie mogen allemaal in elkaars armen gaan hangen en van links naar rechts meegaan. De die willen rechts springen, mogen dat ook doen.

0: chance dat ik hier een stylisten heb die mijn kleren nog een beetje in orde maakt.
1: Wat drinken?
0: Ah ja, ik heb mijn drinken hier gezet. Oei. Het volgende is een slogan, denk ik. Ja, toch, ja. Voor de mensen, ja, dank u wel. Voor de mensen die graag zo een beetje een tegelplakker doen, er is niet veel ruimte, maar ik kan dat maken. Het is een iets recenter liedje, maar ik denk dat de meesten het van de radio toch wel kennen.

0: Nee, sorry, helemaal verkeerd. Dat heb je als je stress hebt, hè. Ze zeggen tegen mij, je moet de hele tijd alles doorbabbelen. En dan sta ik daar en dan denk ik... Ik moest iets zeggen.
1: Je moet niks zeggen? Terug?
0: Hier. Oké. Okay. Ja, zet maar opnieuw op. We gaan het nog eens proberen.

Dankjewel. Het volgende liedje is een beetje geïnspireerd op het liedje dat ik nu heb uitgebracht. En ik heb het gevonden in de versie van Belle Parijs. Ik vind het een net iets mooiere versie dan het origineel. Maar jullie gaan waarschijnlijk sowieso het originele kennen.

Dankjewel. Dan ben ik aan het laatste liedje toegekomen. En dat is de avant-première van mijn eigen liedje. Niemand heeft dat al gehoord. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk gaan vinden. Het is een Latino song, dus we gaan ervoor.

0: Dames en heren, luisteraars thuis, Miss Lana. Super, wij willen wel verder dansen tot morgen vroeg met jou. Wij willen graag meer horen natuurlijk. We willen tot morgen vroeg doorgaan met Lana G. Maar eerst de bloemen natuurlijk. Lana, het was fantastisch. Een fantastische stem, fantastische swing. We willen doorgaan tot morgen vroeg. Mag er nog eentje bij?
1: Mag er nog eentje bij?
0: Applaus. Dankjewel.
1: We hebben niet zoveel tijd voor nog twee. Pak de... Welke? Ik hoor het wel. Oké, ja. Tof. Je moet het wel horen, hè.

0: Met een daverend applaus, beste luisteraars. Miss Lana. Dank je wel.
1: Nog één.
0: Nog één, zeggen ze. Allemaal live hier op onze radio ook en in de cafetaria dus.
1: Dat zijn wel een extra lange, want ik had eigenlijk geen nummer voorzien. Dat is een medley die ik zelf heb gemaakt. Van Gloria Estefan. Dus ik weet niet of dat mensen dat graag horen. Het is alle liedjes wat door elkaar, de beste stukjes, denk ik. Oké. Okay.

Dankjewel, Miss Lana. Wat een geweldige stem. We hebben nog twee te gaan. Dat is zo dadelijk om 16 uur Valère en om 17 uur, geen erachter staat hem er al, waai maar is Bram van de Ven, is hier ook aanwezig. Die gaat een prachtige afsluiter doen. Eerst nog wat muziek.

Bella Italia door Imca Marina, die onlangs nog, jawel, 85 jaar is geworden. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. We gaan stilletjes aan naar het tijdstip van 16 uur reclame.

0: Leonsplein 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Maaseik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
7: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winters.

0: Schoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18:00. Op zaterdag tot 17:00. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
3: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, tarmcottapotten, bloembakken en zo verder.
2: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
3: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17:00. Zaterdag open vanaf 10:00. Zon- en feestdagen gesloten.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Jawel, welkom terug in het derde deel zondag met een met Hans Larsson hier bij Radio Monza. Zijn jullie er nog altijd graag bij? Voilà, we gaan er nog eentje draaien en dan krijgen we onze volgende artiest, beste luisteraars.

0: Jawel, dat was nog bijluide Gasolina. Jawel, Twan, je zit te schitteren. Dat straks die zwoele dansmaskers.
1: Ja, het was opwindend. Hè. Nou, dat is met salsa, hè. Dat is uitdagend. Hè.
0: Maar ja, de mensen thuis zien dat niet. Hè.
1: Ja, dat is zeker. Maar we gaan verder met het programma, Hans. Super programma tot nu toe. Maar we gaan er nog een lab op geven en we hebben daar niemand minder voor als Valère. Valère, welkom in de studio.
2: Goeiedag, dank u. Dank u, dank u.
1: Maar ja, Valère, voor u is het eigenlijk als beginneling, zal ik zeggen, en je bent een goed jaar bezig, geloof ik, hè? Vertel eens, hoe zijt je ertoe gekomen om muziek te gaan maken?
2: Op een bepaalde avond was ik op een plaats en daar was een meneer die normaal gezien had verzorgd. Ja. En ik heb gevraagd gehad, op het einde van de avond, mag ik dat ook eens proberen? Zo ben ik er eigenlijk.
1: Dus je zei het eigenlijk met een feestje erin gerold eigenlijk, ja. Als het op aankomt, ja. Hè? En ja, zingen, heb je dat al altijd gedaan? Of,
2: In de badkamer, ja.
1: Badkamermuziek. Ja, nou, dan heb je wel heel veel galm, hè. Dat is wel een voordeel.
2: Ja, dat is een feit, ja.
1: Maar dat nu, maar... Nou, dan wordt er even een technisch probleempje natuurlijk. Even een micro gewisseld. Er was wat storing op de lijn natuurlijk. Hè. Maar Valère, waar zit je eigenlijk van vandaan? Waar kom je vandaan?
2: Ik ben geboren in As en ik woon op Glabbeek.
1: Op Glabbeek.
2: Ja. Oudsbergen, ja.
1: Oudsbergen, ja. Een mooie omgeving natuurlijk. Heidegebied een beetje, hè. Mm-hmm. Zit er goed, hè. Ja. Maar nu zit je hier.
2: Ja.
1: En je gaat vandaag... Ja, we hebben u één keer al een keer hier gehad.
2: Eén keer geweest,
1: hè. Mm-hmm. Maar nu vandaag gaat je eigenlijk serieus werk van de zaak maken, natuurlijk.
2: Pas op,
1: je gaat
2: u erin vliegen, hè.
1: De beste hoek van u laten kennen, natuurlijk, hè. Maar je bent al eens met de groep VMBO's, geloof ik,
2: ja,
1: hè? Zijt je ook...
2: Dat is mijn mentor eigenlijk, hè.
1: Dat is uw mentor.
2: Daar is het eigenlijk mee begonnen, hè.
1: Ik zie Gerti ook met een hele brede glimlach. Ja, die hoort er ook bij, geloof ik.
2: Ja, ja, en Marleen hoort erbij.
1: Marleen is erbij.
2: En Nico.
1: En Nico, dat is uw collectief, zal ik zeggen, waar je samen dingen mee doet.
2: Ja, ja.
1: Maar jij bent de nieuweling in de boot eigenlijk, hè. En jij gaat proberen... stap voor stap die mannen te overtreffen. Ja, dat is toch de boodschap.
2: Het is gelijk dat we zelf zitten.
1: Ja, dat zeker. Maar het repertoire is ook nog altijd hetzelfde gebleven. Dus vooral Evergreen, denk ik. Waar moeten we aan denken?
2: Elvis, Willy Sommers, Bart Kael.
1: Dus echte populaire Evergreens.
2: Dean Martin.
1: Ja, ja. Dus, en... thuis heel veel repeteren waarschijnlijk?
2: Dagelijks.
1: Dagelijks repeteren?
2: Dagelijks.
1: Vooral tekst proberen te memoreren.
2: Ja. Dat is nu, ik heb dat nu nog bij, omdat ik de teksten eigenlijk... Ik moet veel liedjes...
1: Om een beetje autocue voor tekstvastheid te krijgen.
2: Om zeker te zijn van een stuk.
1: Dames en heren, vraag ik u volledige aandacht hier voor Valère, die vandaag echt voor de eerste keer echt helemaal erdoor gaat gaan. Helemaal er...
2: We gaan proberen, hè.
1: We gaan proberen. Geef hem een applaus.
3: We waren straks er al.

We gaan verder met het Engelstalig. Welcome to my world. Allee.

Dank u, dank u. Wacht nog even.

Valencia, dames en heren, daar gaan we naartoe vandaag. Samen met Valeer zijn we in Valencia geweest, maar Valeer, die bloemen van Valencia, die komen er nu aan. Hoor je dat, Valeer? Ze willen je nog horen. Gaat dat? Dan gaan we nog lukken. Geef een applaus, dames en heren. Valeer.

0: voor Valère. Dank u wel, Valère, voor uw komst.
1: Dank u.
0: Zo dadelijk hebben we nog om 17 uur nog een prachtige afsluiter. Bram van de Ven. Dat allemaal nog in de zondagmatinée.

0: Een klompje met een zeiltje. Een oud nummer natuurlijk. En nu gebracht door Jari Helligers.
1: Een zeeman was hij.
0: Luister eens. Naar het tijd zijn van 17 uur. Daarna zijn we met onze laatste artiest. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
2: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Joules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla. Trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
5: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
6: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein te Keunrooi.
6: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: dankjewel. Vlaamse zangeres Oralie en Geef me je liefde. Het was trouwens haar debuutsingle. Welkom in het laatste deel zondagmatinee met Hans Larsson. We gaan meteen naar de mensen die moeten geïnterviewd worden. Jawel, Twan.
1: Inderdaad, Hans. Het was vandaag wel een beetje marathon.
0: Zondagmatinee.
1: Maar we hebben de laatste artiest hier toch bij ons staan. En dat is niet meer en niet minder Bram van de Ven. Bram, welkom.
2: Een hele goede middag allemaal.
1: Hey Bram, waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Os. Nederland.
1: Even schetsen
2: tussen Eindhoven en Nijmegen.
1: Okay.
2: Daar ergens een mooi stadje. Ja. Vroeger bekend van Toon de Soep en van de Osse Bende.
1: Ja, de Osse Bende, ja.
2: Ja,
1: inderdaad.
2: Maar ik heb mijn mes thuis gelaten. Maar,
1: jij bent al langer in het showbiz gebeuren, of hoe moet ik het zien? Ben je van op de kleine kleuterklas al aan het zingen geweest?
2: Ja, zeker. Ik ben vanaf eigenlijk toen dat ik net mijn eerste slaapkamer zeg maar kon schilderen, heb ik ook de muziek zeg maar thuis mogen draaien. Ja. En ik heb eigenlijk altijd heel veel gezongen. Ook heel veel in fanfares gespeeld.
1: Wat speel je bij de fanfare?
2: Ik was daar bekkenist, dus ik was slagwerker daar.
1: Je had het laatste woord.
2: Ik had altijd het laatste woord. En dan was even kutjoen op de tussendoor, zeg maar.
1: Dat was het nummer gedaan, ja. Dus dat is eigenlijk van die dingen wat jij gedaan hebt. Maar dan, op een gegeven moment ga je de showwereld in, hè. Dus,
2: en op een gegeven moment heb je toch wel meer ambities. En dan ga je alleen verder.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Dan ben je alleen. En met wie werk je samen? Welke studio of welke...
2: Ik werk samen met Studio Sonic Solutions. Het is in Roosendaal. Dat is voor jullie bij Hoogstraten naar boven, zeg maar.
1: Klopt, ja.
2: En voor de rest, ik bedenk eigenlijk alles zelf van wat ik leuk vind om te doen. En op een of andere manier slaat het toch wel leuk aan. Dus ik blijf gewoon lekker mijn hart volgen en gewoon mijn ding doen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden.
1: Nou, dit jaar is heel belangrijk voor je, want je had een nieuw nummer. Eigen tekst of iets, of wat heb je
2: gedaan?
1: Klopt
2: inderdaad. Ik heb in 23 januari heb ik mijn allereerste single uitgebracht. Die heet De Mooiste van het Feest. En die heb ik ook voor jullie meegenomen straks. Dus die ga ik ook zeker even doen. En voor de mensen die wat meer van dance houden. Een beetje wat uptempo. Echt gewoon heel stevige beukmuziek. Ik heb ook een remix gemaakt. En die is afgelopen donderdag is die uitgekomen. Dus voor de mensen die Spotify hebben. Of
1: YouTube waarschijnlijk.
2: Of ik moet grammofoonplaten gaan uitbrengen. Denk ik als ik hier omheen kijk. dan moet ik nog regelen. Dus dat komt goed. Maar desalniettemin, ik waardeer echt enorm dat jullie er zijn. Dus dank jullie wel alvast ervoor. Absoluut.
1: Nou, dames en heren, jullie horen een zeer enthousiaste entertainer hier. Bram, we gaan je de bühne laten. Applaus.
2: Dankjewel. Goed, lieve mensen. Zoals het er al een klein beetje doet vermoeden, heb ik er een klein beetje wat ADHD-gehalte. Daar is mijn muziek ook nagemaakt. Dus ik hoop dat jullie een beetje wat energie hebben om ook even gezellig een goed feestje mee te bouwen. En we gaan beginnen met de grootste hit van vorig jaar van Sven Versteeg. En dat is Blikkendag.

Dat houdt je jong, hè? Rechtsonder, pauze. Dat is ook goed. Ja, dank je. Mag ik een applaus voor mijn buurman Rob?

0: Rob is vandaag voor de eerste keer met mij mee. En normaal gesproken gaat mijn partner, waar ik overigens mee verloofd ben. Ik ga 31 augustus ga ik trouwen. Ik denk dat ze het gehoord heeft, want ze luistert mee. Wanneer doen? Maar wat nou als ze echt kei knap is? Hier, vrouwke, moet eens kijken. Nee, moet eens kijken hoe dat ze eruit ziet. Hier, kijk. Daar kunnen die niet tegenop hoor, echt niet. Moet ik kijken? Hier, wacht even.
1: Wat allemaal doet daar, dat is toch nooit niks geweest?
0: Ah, lekker. Dus even kijken. Oh, hier is ze. Kijk. Kijk, dat is mijn vrouwke. En de poes die zit ernaast, hè?
2: Ja.
0: Dat dacht ik. Oh ja, mensen zijn hier ook nog heel smerig, hoor ik hier al. Jongen. Maar goed, ja, die brengt geen een ongeluk. Echt niet. Je denkt het wel?
1: Ja, een zwarte poes brengt ongeluk.
0: Maar daarom kwam ik zeggen, je moet blijven scheren, vrouwke. Ja, blijven scheren, zo is dat. Goed, alle gekheid op een stokje. Kinderhoi staat op hetzelfde hier. Ik heb mijn nieuwe single bij jullie meegenomen. Dit is de mooiste van het feest.

Ja, ja, ja. Overal te streamen. En binnenkort voor jullie speciaal op plaat. Bij deze afgesproken. Goed. Even kijken. Wat was de volgende, Rob? Ik heb echt geen idee. Oh ja. Hebben jullie de nieuwe zomerhit van Nederland al gehoord? Cheerio? Ja, die kent ze toch. Ik heb hem speciaal voor jou meegenomen, schat. Hier is die. Let's go!

Hopsakee. Dank jullie wel, lieve mensen. Hebben we nou dat oude meuk is leuk blokje? Komt dat er nou aan? Oh ja, zie je? Ja, dat is dus oude meuk is leuk. Dat is een categorie wat ik bedacht heb. Oude meuk, oftewel oude rotzooi, is ook gezellig. Dat is de vertaling, zeg maar, in het Vlaams bij deze. Dus, we gaan beginnen met Ramses Shaffy, Laat Me.

0: Ze zijn hier goed bij stemmen, hoor. Ja. Fijn, man. Zo, ja, dat valt me niks tegen, hoor. Maar hier, die zingt het hardste mee, hoor, meneer. Dan ben ik serieus. Maar ik hoor u ook af en toe zo een beetje in zo'n galmpje, zo'n echootje. Maar het gaat best lekker. Complimenten. Wat zeg je?
1: Wij zingen ook mee.
0: Jullie zingen ook mee? En oké, laten we dan zo vragen. Hoe hoog kunt u zingen?
1: Oh, dat weet ik niet, hè.
0: Zou Mexico lukken?
1: Nou, dat zou wel lukken.
0: Oké, nou. Dan bent u straks bij het laatste nummer aan de beurt. Dan weet u het vast. Goed. Even gauw spieken. Oh ja. Die ben ik mee opgegroeid. Dat komt zeker goed. Hier is even aan mijn moeder vragen.

Nou, ga er even bij zitten. Die benen na 34 jaar, die doen het voor mij op een gegeven moment ook niet meer, hoor. Ja, dat is niet gek. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het dan zo zeggen. Het is niet gek dat je benen het niet meer doen, zeg maar. Goed. Waar was mijn vrijwilligster? Mooi te roken. Nou, dan moet ik het weer zelf doen. Dames en heren, dit is Mexico!

0: Mexico! Zo. Bram van de Ven, dames en heren. En zijn buurman Rob, die hebben hier vandaag even een geweldige prestatie gedaan. Het dak is er bijna vanaf. Bram, we hebben bloemen voor jou meegebracht.
1: Dat waardeer ik altijd. Dankjewel. Wat lief. Kennis daar hier ook drie zoenen, heer? Kennis daar hier ook drie zoenen?
2: Ja.
1: Nou, oké, dan alles goed. Probeer me vandaag een beetje aan te passen in jullie cultuur. Ah, dat is Belgisch, drie zoen. Oh, dat hebben wij dus voor jullie overgenomen.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Oh, zie je wel dat wij Belgische roots hebben. Ja, we lijken nog niet zo heel erg.
0: Je weet er wel, derde keer, goede keer, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar nu gaan we de laatste keer doen. Gaan we nog een nummertje maken?
1: Nou, in het doen?
0: Nou, eentje.
1: In het doen! Nou, bij deze.
0: Super, dankjewel.
1: Meestal stemmen gelden. Ja. Let's go op.

Lieve vrienden uit België, lieve vrienden Radio Monsdag, alle mensen uit Kinderhooi, dank jullie wel voor jullie aandacht. Het was me echt een waar genoegen. Ga me volgen op de socials, met name Frank.

0: Jawel, jawel, jawel. Een applaus voor Bram van der Ven. We zitten natuurlijk live in de uitzending. Ik weet het niet. Kan er nog één bij?
1: Echt, echt waar? Oké, maar dan wel een voorwaarde dat ik mijn eigen jasje wel mag houden.
0: Ja, ja, dat mag.
1: Ja, dan heb ik in ieder geval die 50 euro weer betaald. Snap je? Maar dan ga ik heel even naar mijn kastje lopen. Kom maar, schat. Sorry. Zo. Even voor de mensen die meeluisteren met radio. Er zit hier een mevrouw hier met een tijgerprint jasje hier in de zaal. Nou, die is helemaal losgegaan. Die vent weet gewoon niet wat hij meemaakt als ze thuis komt. Dus, oh, dat kijkt er ook. Och, och, och, och. Heurt ze, heurt ze. Nee, nee, nee, nee, nee. Eens eventjes kijken. Eens even kijken. Oh, ze is in de aanbieding, hoor ik. Wilden wij eerst even voorstellen? Dan kan ik daarna even een liedje opzoeken. Ja, ik maak mij niet uit hoor, ik vind dat mijn best. Het is toch de zendtijd van de radio hier, dus even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. Oh, kunnen jullie het waarderen als ik FIFA Hollandia doe? Nee, dat hoor ik al, laat maar. Zijn er nog mensen van Ali B hier? Dat ook niet, nee, dat was ik ook al. Nee, we gaan lekker, Mona Lisa, die kennen we wel toch? Ja, dat is goed, gaan we niet doen, als afsluit.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Bram van de Ven. Geweldig, geweldig, beste luisteraars.
2: Op een dag zag ik de liefde van mijn leven. Mijn hart dat stond meteen in vuur en vlam.

Jawel, jawel. Volare en nog zoveel meer in deze Gypsy medley van Michael Lanzo. Beste luisteraars, ik laat u al weten. 31 mei doen we de laatste zondagmatinee live. Met gasten als Tinus, Jolanda Henze, Yassin en Lindsay Lee. En we starten natuurlijk dan ook weer om 14 uur. Hier is Jeroen van Zelst.

Jawel, we komen aan het einde van ons programma, beste luisteraars. Ik ga toch even bedanken. De techniek, Chris Aller, studio, Harry Christus, interviews, Twan Smeets en de presentatie, Hans Larsson. Tot 31 mei zijn we er terug voor onze laatste zondagmatinee live van dit seizoen. Toi toi, hasta la vista, auf Wiedersehen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
0: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd op VTM. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en werknemers uitwerken. Premier Bardewever liet eerder al weten dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. In Braschaat wordt een steunregister geopend voor de slachtoffers van het ongeval afgelopen vrijdag. Dat meldt het gemeentebestuur. Inwoners kunnen daardoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, zijn nog in levensgevaar. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanrandde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Hij is herkenbaar op beelden te zien. Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zit enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand symptomen. Na aankomst zal het volledige schip grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Zeker 11 passagiers van de cruise raakten besmet met dat Hantavirus. 3 zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2 tegelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het eind van de wedstrijd. In de stand blijft Anderlecht 4e. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat het topper Club Brugge Union op het programma. En Timmerlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn 3e ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. Aan de kust is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag eindelijk wordt het droger en zachter.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 30 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
1: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op. Voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
8: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
7: Dit alles rechtstreeks uit onze series.
8: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
1: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
9: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en de werknemers uitwerken. BDW verliet eerder al verstaan dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardement uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending zijn van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand ook nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden zijn gevallen in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het eind van de wedstrijd. In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Zometeen staat de topperclub Brugge Union op het programma. De wedstrijd is inmiddels al begonnen. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gell. De Portugees Alfonso Eilailero blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten, in het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

boze blik en een lach. De plaats was ergens, de tijd was vroeger, de wereld jong als de eerste dag. Warm heeft de zon niet nodig, rijk gaat niet alleen om geld. Ik hou van jou, kan zonder woorden ons verhaal is gauw verteld. Warm heeft de zon niet nodig,

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
7: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststelling reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude, blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7.873 meldingen, 600 meer dan het jaar ervoor. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit veel voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging 400 doden zijn gevallen in Libanon. In het voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gell. De Portugees Alfonso Eilalolio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuut 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land. In het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

met haar. Morgenavond ga ik weer met mijn schatje uit. En dan vraag ik of ze worden wil mijn bruid. Ik zoek dan gauw een aardig huis voor haar en mij.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: was ich nicht kann, ist gescheiden. Stell nie mehr an, sag weiter.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

De gouden glans lijkt een gedicht. Het kaatst van je glas in jouw gezicht. De wereld laat zich zien in

Geen rang of stand, geen geloof of kleur. Voor iedereen een open deur. 3 dagen weg uit de

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Inspecteur Jones, het gaat je goed. Hello, Inspecteur Jones, het gaat je goed. Hello, Inspecteur Jones, het gaat je goed.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

the bass with those 88s.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: tiene que ir. En die madame mij mag je zei, kei van dert frank per uur. En mijn neef hier dobbelprei, ik kou me wolen per vatuur. En bogota nou waar een meid, iedere week een neef coiffeur. Ik zei nou waar ik vra,
1: oh waar ik vra,
0: oh waar ik vra.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.